Raga.

Manifest simple pour une écriture linéaire. Een compositie van Martijn Padding hoorde u. Het werd uitgevoerd door het Maarten Altena Ensemble. Het volgende, Two Arrangements of Songs of My Past van Richard Ayres, is in 1995 geschreven ter ere van de 15e verjaardag van het Maarten Altena Ensemble. Na dit werk klinkt nummer 8 voor solo piano van dezelfde componist. En dat wordt uitgevoerd door Reinier van Hout, vaste pianist van het Maarten Altena Ensemble. Dit muziekblokje wordt afgesloten met een compositie opnieuw van Martijn Padding, namelijk de première van Solo Choraal. Een solo choraal is een tragische aaneenschakeling van gestes van de trombone, waarin Walter Wierbors soeverein naar voren treedt. Maar eerst hoort u het Maarten Altena Ensemble in Two Arrangements of Songs of My Past van Richard Ayres.

Solo-koraal van de Nederlandse componist Martijn Padding hoorde u, een compositie uit 2000. Wolter Wierbos excelleerde op trombone met het Maarten Altena Ensemble. De lange November Music 2000 concertavond in het muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch werd besloten met twee werken van de artistiek leider van het ensemble, Maarten Altena. U hoort achtereenvolgens van hem Trappel uit 1996 en Horizon 1, een compositie uit 1999. Dit is opnieuw het Maarten Altena Ensemble met een vocale bijdrage van Ranveig Sif Sigurdardottir.

U hoort Horizon 1, een compositie van Maarten Altena. En daarvoor hoorde u Trappel, eveneens van hem. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van een uitzending van Concert Center Live. Met archiefopnames van het festival November Music 2000. Het Maarten Altena ensemble bestond deze avond uit Randwij Sif Sigurdar, Dotter, Stem, Rosemarie Heggen, Contrabas, Wiek Heijmans, elektrische gitaar, Reinier van Hout, piano, Mary Oliver, viool, Frank Timpe, saxofoons en klarinetten, Toshio Suzuki, blokfluiten en Walter Wierbos, trombone. Alle opnames van het concert van Ensemble Sonor en het Maarten Altena Ensemble werden op 19 november 2000 gemaakt door Dirk Lucas voor VPRO en Concertzender. Kees van der Wiel stelde dit programma voor u samen. Afgelopen 4 tot en met 8 november 2015 was weer de 23e editie van het festival November Music in Den Bosch. En ook daar waren de Concertzender en VPRO weer van de partij voor het maken van een groot aantal opnames. Vanaf 4 januari 2016 kunt u hier bij de Concertzender maandelijks luisteren naar het resultaat daarvan. Graag tot dan!

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag het vierde programma met live-opnames die we maakten tijdens het festival November Music 2007. November Music vond plaats tussen 14 en 18 november vorig jaar in Den Bosch. Op 15 november werd het festival officieel geopend met een uitvoering van Talisker van de Belgische componist Luc Brewaas. Samen met Guus Jansen is Brewaas of was Brewaas festivalcomponist. Talisker is een werk uit 1993. Voor groot klarinetkoor en een rondom opgesteld explosief slagwerkensemble. In de grote tentoonstellingsruimte van het kunstcollectief Artis kon het publiek vrijelijk rondlopen tussen de muzici en bijna een half uur lang genieten van de dynamische contrasten, boventonen en extatische uitbarstingen. Luistert u naar Talisker door het ensemble van het Conservatorium Gent en The International Clarinets onder leiding van Philippe Raté. De opname is gemaakt door Glenn Mogot.

Dit was Talisker van Luc Brewaas. En na dit muzikale geweld een kort intermezzo met elektronische muziek. Tijdens het festival was er permanent een installatie te beleven van componisten Jorge Isaac, Roderick de Man en videokunstenaar Arnoud Noordegraaf. In het productiehuis van de Verkadefabriek stond een eenpersoons klanktheater opgesteld waarin geuren, geluiden, filmbeelden en temperatuurschommelingen voor een totaalervaring zorgden. Vandaag moeten we het alleen met het geluid doen, maar ook dat is op zich de moeite waard. De titel? Are You Here?

Dit was het klanktheater Are You Here? In het festival November Music komen vele muzieksoorten aan bod. Zo was er op vrijdag 16 november in muziekcentrum De Toonzaal een concert rond saxofonist Paul van Kemenade. In het eerste deel ging hij onder de titel Strings Get Wings de confrontatie aan met een strijkquintet en slagwerk. U hoort achtereenvolgens twee stukken van Paul van Kemenade, Robbie en Strings for Lynch. Daarna een Finished Cordless Largo van Nico Langenhuizen. De muzici zijn Paul van Kemenade altsaxofoon, Nico Langenhuizen contrabas, Pierre Blanchard en Herman van Haren viool, Benjamin von Gutzeit altviool, Annie Tangberg cello en Pieter Bast cajon.

U luistert naar de Concertzender met Concertzender Live. En vandaag helemaal in het teken van November Music. In het tweede deel van het Paul van Kemenade concert ging hij aan de slag met pianist Michiel Braam. U hoort eerst Plukken en Tune for Anne van Paul van Kemenade en daarna Songs Each Night van Michiel Braam. De opnames van dit concert in Muziekcentrum De Toonzaal werden gemaakt door Kees van de Wiel.

Paul van Kemenade, altsaxofoon, Michiel Braam, piano, in Songs Each Night van Michiel Braam. U luistert nog steeds per concertzender naar het vierde programma met live-opnames van het festival November Music 2007. Tot en met oktober van dit jaar kunt u elke vierde maandag van de maand een aflevering verwachten. Wij hebben namelijk alle 30 concerten van het festival geregistreerd. Op 16 november was er in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch plaatsgemaakt voor de jonge generatie. Met de multimediavoorstelling The Expected bieden componisten Thomas Mermel en Wilbert Bulsink een andere kijk op de wereld. Het is een voorstelling waarin de korte film The Victim van filmmaakster en kunstenares Keren Sitter centraal staat. The Expected is geen gewoon filmconcert. De film en de muziek gaan onverwachte verbindingen met elkaar aan en de acteurs in de film blijken ineens de 5 live zangers op het podium te zijn. Maar ook zonder de film is de muziek zeer het beluisteren waard. U hoort het EFE muziekensemble onder leiding van Bas Wiegers en de live-opname is gemaakt door Glenn Mogot en bewerkt door Thomas Mirmel. Dit is The Expected.

0: Tot slot van deze vierde aflevering met live opnames van het festival November Music 2007 was dit The Expected van Wilbert Pulsink en Thomas Mirmel. 26 mei is de volgende uitzending. Wilt u meer weten over het festival en de gespeelde werken? Kijk dan op www.novembermusic.net. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Kees van de Wiel.
1: She was the wonderly star in the street, star in the street.
2: Door Joets Elich.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. In verband met de vakantieperiode brengen we u hoogtepunten uit het Concertzender Archief. De komende 2 uur besteden we uitgebreid aandacht aan het festival November Music 2005. Vorige maand kon u al luisteren naar concerten van dit hedendaagse muziekfestival met concerten van het duo Dubbelduet, het Quatuor Danel en het Arditti Quartet. Van deze laatste heeft u nog een gedeelte te goed, daar gaan we zo direct mee verder. En daarnaast kunt u over ruim een uur een concert met muziek van Maurizio Gagel verwachten. Maar we beginnen met iets heel anders. Op 19 november van het vorig jaar beklom de opnametechnicus van de concertzender de trappen van de toren van de Sint-Jan om halverwege de toren, waar het carillon zich bevindt, een opname te maken. De bijaardier van de Sint-Jan, Joost van Balkom, speelde daar 2 composities die in heel 's Hertogenbosch te horen waren. 1 stuk is van hemzelf en het andere van de live elektronica-specialist Jorrit Tamminga. Maar eerst de compositie van de bijaardier zelf. Deze compositie heet Bereshit en dit betekent in den beginnen in het Hebreeuws.

Dat was van Joost van Balkom, Bereshit. En hij bespeelde zelf het carillon van de Sint-Jan in Den Bosch. Dan nu van Jorrit Tamminga, Vierkant. U hoort Joost van Balkom op het carillon en Jorrit Tamminga zorgt voor de live elektronica.

Dat was als laatste van Jorrit Tamminga, Vierkant. Joost van Balkom bespeelde het carillon van de Sint-Jan in Den Bosch. En Jorrit Tamminga zorgde voor de live elektronica. Opname gemaakt op 19 november 2005. Opnametechniek Glenn Mogot. Als u op 20 maart ook naar dit programma luisterde, heeft u wellicht al iets van het Arditti-kwartet gehoord. Toen klonk er een stuk van Gerhard Müller Goldblum, maar er werden nog twee andere composities gespeeld door dit vermaarde strijkkwartet. Eentje van de Belg Luc Brewaes en om te beginnen een nieuwe compositie van Robin de Raaf. Hij bracht speciaal voor deze gelegenheid een revisie van een oudere compositie van hem dat de titel Atomus draagt. Ik stel u nog even voor aan de leden van het Arditti-kwartet. Irvine Arditti en Eshet Sarkisian viool, Ralf Ehlers altviool en Rohan de Serum cello. Luistert u naar Atomus van Robin de Raaf.

Van Robin de Raaf was dat Atomus, uitgevoerd door het Arditti Quartet. En diezelfde uitvoerende, die hoort u nu in Bowmore van Luc Breewijs.

Van Maurizio Kagel hoorde u Deux Mains en daarna Auftakte Zeshändig. Het werd uitgevoerd door het Prometheus Ensemble. En dat zijn Jan Michiels piano, Carlo Willems en Koen Wilmaars slagwerk. Dan nu van Maurizio Kagel Auftakte Achthändig. Wederom uitgevoerd door het Prometheus Ensemble.

Dit was Charlie Charlie, een documentaire in muziek over de Hindenburg. Een idee van en op muziek gezet door Renske Vrolijk. U hoorde niet de opname van de première in 's-Hertogenbosch, maar die van de laatste uitvoering in de grote zaal van Bellevue in Amsterdam. De opname werd gemaakt door Renske Vrolijk zelf. En na dit multimedia-spektakel aandacht voor een uitzondering tijdens het festival November Music. Normaal worden daar vooral splinternieuwe werken gespeeld, maar deze keer was er ook ruimte voor een live uitvoering van een lang niet gespeeld werk uit 1960. Toen componeerde de Nederlandse componist, jazzbassist en arrangeur Tom Disseveld het juweeltje 12-tone Composition for the Sky Masters. Swing, jazz en doorwrochte 12-toonsmuziek, het komt allemaal samen in de wonderbaarlijke 4,5 minuut. De aanleiding was de presentatie van een nieuwe documentaire over Tom Disseveld, die samen met Dick Rijmakers de eerste populaire elektronische muziek schiep in het beroemde Natlab in Eindhoven. In 1963 schreef hij de nog altijd revolutionaire elektronische suite Fantasy in Orbit. Maar nu kunnen we luisteren naar het Brabants Jazzorkest onder leiding van Jeroen Doornrik in wat je zou kunnen noemen de reconstructie van de 12-tone composition for the Sky Masters. En de opname voor de concertzender werd gemaakt door Kees van de Wiel.

dat was 12-tone composition for the Skymasters van Tom Disseveld onder leiding. Het Brabants Jazzorkest onder leiding van Jeroen Dormenik. In het festival November Music komen zoals in dit programma blijkt vele muzieksoorten aan bod. In de W2 Concertzaal, het poppodium van 's-Hertogenbosch Bos, vond er op vrijdag 16 november een confrontatie plaats onder de titel Recreated. In een lange avond ging Machinefabriek uit Nederland het gevecht aan met de wereldberoemde Keulse improviserende pianist Simon Nabatov. Zij bestookten elkaar in hoog tempo met duizelingwekkende deuntjes en speelse improvisaties. In een volgende uitzending kunt u naar een soortgelijke confrontatie luisteren tussen de Deense percussionist Morten Nottelman en elektronica-specialist Bong Ra. Maar daar moet u nog even op wachten. Luistert u de komende 40 minuten naar Recreated met laptoppen Rutger Zuiderveld alias Machinefabriek en Simon Nabatov.

Dit was Tot Besluit van de 5e aflevering met live-opnames van het festival November Music 2007. Recreated door Machinefabriek en Simon Nabatov. De opnames werden voor de concertzender gemaakt door Frank Kiemenaai van We Do Things. Op 23 juni gaan we weer verder met onder andere elektronische muziek van Jeroen Strijbos en Rob van Rijswijk. Het nieuwe ensemble onder leiding van Lucas Vis, Der Dritte Hammerschlag van Karl-Heinz Blomann en het kleinoot De Weg naar de Slagers van Anne Parlevliet. En wilt u meer weten over het festival en de gespeelde werken? Kijk dan op www.novembermusic.net. En dit programma werd voor u en de concertzender samengesteld door Kees van de Wiel.

0: The Blessing Force, een programma over de spirituele dimensies van geluid en de emotionele intensiteit van muziek. Aflevering 7, deze dus, heeft als thema verstoorde en gebroken geluiden. Distorted and broken sounds, verstoorde muziek. En dat betekent een mix van recent verschenen muziek met uit balans gebrachte geluidselementen. Soms totaal abstract, soms door melodie- en ritmestructuren verweven. In het eerste deel van dit uur onder andere muziek van Gert-Jan Prins, Paul Devens, Yellow Swans en Serena Manish. In totaal 11 muziekfragmenten, allemaal doorgemixt in één flow. Het is dus handig je mix te volgen via de playlist op de website van de Concertzender, www.concertzender.nl. We beginnen met Sand Bubbles van 8 Frozen Modules.
1: Yeah.

Yeah.

I'm gonna go to the next one.

Thank you.

Dit is aflevering 7 van The Blessing Force, met als thema verstoorde en gebroken geluiden. We eindigen dit eerste deel met Serena Maniche en de Psychophants. Nu in deel 2 voornamelijk aandacht voor My Cat is an Alien, Twisted Science en Gnaw Their Tongues. U kunt de Blessing Force volgen via de playlist op de website van de concertzender.

Dit was Trajectoire van Daan Manneke, het sluitstuk van het festival November Music 2007. U hoorde het Helios Ensemble en Kamerkoor onder leiding van Wolfgang Lange. De Composers Club is een ieder jaar terugkerende succesformule tijdens November Music. Jonge componisten kruipen uit hun schulp, luisteren naar elkaars muziek en praten over werkmethodes en inspiratiebronnen. Dit jaar was de uit Kuwait afkomstige in Nederland wonende componist Rashid Al-Bugaili een van de deelnemende componisten. Van hem hoort u nu het werk Taïf, een opdracht van het festival. De uitvoering is in handen van celliste Doris Hochscheid.

Dat was Taïf van Rachid Al-Bugaili, uitgevoerd door celliste Doris Hochscheid tijdens de Composers Club die plaatsvond tijdens het festival November Music 2007. In de oktoberuitzending hoort u meer van de Composers Club. We besluiten deze 8e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2007 met het tweede deel van het project Recreated, dat in de concertzaal plaatsvond op 17 november. Slagwerker Morten Nottelman en elektronica- en breakcore-specialist Jason Cohen, alias Bongra, gingen met elkaar aan de slag onder de titel Rhythm Recreated.

U hoorde het stuk Leeg Vraagteken van Marijn Bisschops, uitgevoerd door het Cluster Klank Collectief. En dit was Pop Art, gevuld met opnamen die de concertzanger maakte tijdens het Festival November Music 2005. Dit programma werd voor u samengesteld.

Dit is de Concertzender en bij de Concertzender is het nu tijd voor Concertzender Live. Dit is alweer het 9e programma met live opnames die wij maakten tijdens het festival. November Music 2007, dat vorig jaar van 14 tot en met 18 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. Vandaag kunt u luisteren naar opnamen die de KRO maakte van het Brabants Orkest met werken van Guus Jansen en Luc Brewaas. Beide heren waren centrale componist tijdens deze editie van het festival. We beginnen met de bewerking die de Belgische componist Luc Brewaas in de periode tussen zo 2002 en 2005 maakte van een aantal preludes voor piano van Claude Debussy. Het Brabants Orkest staat onder leiding van Arturo Tamayo.

Dat was La Sérénade Interrompue, de laatste van vijf bewerkingen die Luc Brewaas maakte van Preludes voor piano van Claude Debussy. En dan nu uw aandacht voor de wereldpremière van Belvedere van Guus Jansen. Een compositie die hij schreef in opdracht van het festival November Music. U hoort nu de eerste versie van dit dubbelconcert voor twee celli en orkest, waarbij de cellopartij van Ernst Reiziger voor een groot deel uit improvisatie bestaat. De andere cellopartij wordt vertolkt door Larissa Groeneveld. Tijdens het concert in het Theater aan de Parade in 's-Hertogenbosch werd dit werk tweemaal uitgevoerd. Later in het programma kunt u naar de tweede versie luisteren. Belvedere van Guus Jansen. U hoort wederom het Brabants Orkest onder leiding van Arturo Tamayo.

Thank you.

0: vervoer.
1: Ja, dat klopt. Wij bent er een prik heel voor.
2: Mooi. Nou, dat is straks dan maar.
1: Mooi. Oké, en nu?
3: Ja, dat is goed.

0: Spider, Raycon Boy of 1700. 1700 by the Raycon Boy.
1: 1700, that's well understood. What's your deepest draft, sir?
0: Deepest draft is 4.8 meter, from roughly between 4.5, 4.9, I'm not sure, but it's not 5 meter. I think the maximum is 4.8.
1: Yes, okay, that's well understood. And what's your last port of call?
0: Last port of call was Esbjerg, Denmark.
2: U hoorde Gedroomd Kanaal, een geluidscompositie van Cilia Erens die in première ging tijdens November Music 2007. Maar u hoorde een speciaal voor deze uitzending gemaakte versie. Dit is een concertzender en dit is het programma Concertzender Live. En dan nu, zoals beloofd, de tweede uitvoering van Belvedere van Guus Jansen. U hoort Ernst Reiziger en Larissa Groeneveld cello en het Brabants Orkest onder leiding van Arturo Tamayo.

We besluiten deze 9e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2007 met de 7e symfonie van Luc Brewaas. Het wordt weer wederom uitgevoerd door het Brabants Orkest onder leiding van Arturo Tamayo. De laatste uitzending in deze serie kunt u op 27 oktober beluisteren. Onder andere muziek van Astrid Kruiselbink, Harmen Fraanje en Bart van Dongen draaien we dan. Wanneer u meer wilt weten over het festival en de gespeelde werken, kijk dan op www.novembermusic.net. Dit programma werd, met dank aan de KRO voor het beschikbaar stellen van de geluidsopnames, samengesteld door Kees van de Wiel.

Dat was Black Wind van Kim Bouwman, uitgevoerd door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Etienne Siebens met opslagwerk Claire Edwards. Het was een opname van de première tijdens het festival November Music 2005 in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Omdat we nog wat tijd over hebben, hoort u nog een deel van een compositie van Frank Nuyts die tijdens hetzelfde concert in première ging. U hoort Low Key Trio door Claire

met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2007. Dat vorig jaar van 14 tot en met 18 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. Vandaag kunt u luisteren naar een componistenportret rond Astrid Kruiselbrink. Een improvisatieconcert door Harmen Fraanje, De Man, de Vlag en de Zangers door Bart van Dongen en tenslotte een fragment uit de Composers Club. Op zondag 18 mei was er in de grote zaal van de Verkadefabriek een concert gewijd aan de muziek van de jonge Nederlandse componiste Astrid Kruiselbrink. U hoort achtereenvolgens Going Down voor piano solo uit 2006, uitgevoerd door Toon Bierman. Daarna Lees uit 2003 door het nieuwe ensemble onder leiding van Lucas Vis. En tenslotte de wereldpremière van Speech door Vocaal Lab Nederland onder leiding van Henry Kelder. De komende 50 minuten zijn voor Astrid Kruiselbrink.

Yeah.

Dat was de wereldpremière van Speech van Astrid Kruiselbrink door het Vocale Lab Nederland onder leiding van Henri Kelder. Opgenomen tijdens het festival November Music in 's-Hertogenbosch. Op dezelfde dag speelde in Muziekcentrum De Toonzaal, op verzoek van het festival, het Harmen Franje kwartet, een 40 minuten durende improvisatie. U hoort Harmen Franje piano, Frederik Jungquist saxofoon, Brice Sonjano contrabas en Thomas Goubon drums en percussie.

En tot zover Low-Key Trio van Frank Nuyts. U hoorde Claire Edwards en Frank Nuyts slagwerk en Jan de Smet drums. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Thema. Vandaag staan alle programma's in het teken van Concertzender archiefopname van het November Music Festival 2005. Op vrijdagmiddag 18 november 2005 ging het werk On the Road van de jonge Brabantse componist Bruno Nelissen in première. Ook werd een revisie van zijn werk Le Voyage uitgevoerd. Het gerenommeerde Belgische strijkkwartet Quatuor Danel en het vocaal ensemble Quink waren verantwoordelijk voor de uitvoering. U hoort in deze uitzending Le Voyage. De blazers in Le Voyage zijn Oliver Boekhoorn en Wouter van Breugel. Dit concert is opgenomen door Glenn Mogot en Kees van de Wiel.

Dat was Le Voyage van Bruno Nelissen. En voor de uitvoerende kijkt u even op onze website www.concertzender.nl. In de Waterstraat 16 vond op zondagmorgen het project volume 1 van het Cluster Klankcollectief plaats. Eerder in de nacht was al Leeg Vraagteken van Marijn Bisschops te horen. En in een piepkleine ruimte speelden Ananata Rozens viool en Marlies Muizers cello het stuk Nagelaten Fragmenten 1 tot en met 6 van Nicolien Soeters. De opname werd gemaakt door Danny Wiegers.

Dat was het stuk Nagelaten fragmenten 1 tot en met 6 van Nicolien Soeters. Een van de projecten uit het festival van 2005 dat vandaag op het programma staat heet Albion Moonlight. In allerlei ruimtes in de Verkade Fabriek waren verschillende concerten met muziek van de twee Tilburgse componisten Fons Mommers en Frans Kerkhoffs te horen. De komende 50 minuten hoort u delen uit een uitgebreide presentatie van hun werken door een ensemble van het Tilburgs Conservatorium onder leiding van Lex Berging. Het laatste werk van Frans Kerkhoffs werd uitgevoerd door een docent, Anne Raskin. Luistert u naar achtereenvolgens Moonlight Again 1 en Syncopated Ecstasy 3 en 4 van Fons Mommers. Daarna Jacqueline and Albion van Frans Kerkhoffs, dan Ashes in My Mouth en Moonlight Again 2 van Fons Mommers en Raninkas van Frans Kerkhoffs. De concertzenderopname is gemaakt door Kees van de Wiel.

0: Dat was een half uur Zeitkratzer. Eerst hoorde u Crack Groove van Merzbo en daarna Nono van Reinhold Friedel. In Pak Rammel over een uur nog meer opnamen uit dat concert dat op 17 november 2005 plaatsvond in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. De opnamen werden ons ter beschikking gesteld door de VPRO, waarvoor onze dank. U hebt de afgelopen 4 uur bij de Concertzender geluisterd naar archiefopnamen van het festival November Music 2005. De komende 2 uur in de programma's 230 Volt en Pak Rammel nog meer opnames uit dat festival. Dit programma werd voor u samengesteld door...
1: Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. De komende 2 uur ruime aandacht voor het festival November Music editie 2008. Dit vond plaats van 12 tot en met 16 november jongstleden in Den Bosch en in Gent. Zoals elk jaar nam de Concertzender in Den Bosch een groot aantal concerten op. Vandaag zenden we er 2 uit. Over ruim een uur het kamerorkest Modello 62 met werken van John Cage en Richard Rijnvos. Maar we beginnen met het Belgische Kryptos Kwartet. Samen met pianist Ronald Brautigam. Op 12 november vond dit concert plaats in de toonzaal van 's-Hertogenbosch. Er stonden 3 pianokwintetten op het programma. Het concert begon

met het klavierkwintet van Stefan van Puinbroek. Het Kryptos-kwartet bestaat uit Hanna Dreswicka en Elisabeth Wiebo viool, Vincent Hepp altviool en Anthony Greuger cello. Daarnaast hoort u klavierleeuw Ronald Brautigam. Het stuk was nog nooit eerder uitgevoerd, dus het publiek was getuige van een wereldpremière.

U hoorde het klavierquintet van Stefan van Puinbroek. Het werd uitgevoerd door Ronald Brautigam piano en het Cryptos kwartet. Het tweede pianoquintet van dit concert is van de hand van Ruud van Eten. Naast zijn activiteit als componist dirigeert van Eten ook een aantal orkesten, waaronder het Nieuw Ensemble en het Ensemble Multifoon. Het pianoquintet componeerde van Eten in 2008. Het betreft dus weer een wereldpremière. Hier zijn nogmaals het Cryptos kwartet en pianist Ronald Brautigam.

U hoorde het pianoquintet nummer 1 van Ruud van Eeten, uitgevoerd door Ronald Brautigam, piano en het Cryptos-kwartet. U luistert naar een concert dat de concertzender opnam tijdens het festival November Music 2008. Tot slot van dit concert een klassieker, het pianoquintet van Schumann. Dit quintet wordt beschouwd als het eerste belangrijke pianoquintet in deze bezetting, dus strijkkwartet plus piano. Later volgden andere beroemd geworden pianoquintetten van onder meer Brahms en Franck. Luistert u naar Ronald Brautigam en het Cryptos-kwartet.

U hoorde het pianoquintet nummer 1 van Robert Schumann, uitgevoerd door Ronald Brautigam, piano en het Kryptos Kwartet. We gaan verder met het tweede concert van deze aflevering, Concertzender Live. En dat vond een dag later plaats, op 13 november en wederom in de toonzaal van Den Bosch. Er stonden twee werken op het programma. Mappamondo van Richard Reinfels en Atlas Eclipticus van John Cage. Beide werken werden uitgevoerd door het ensemble Modello 62. Dit 12-koppig orkest werd opgericht in 2003 aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag en het staat onder leiding van de Argentijn Ezequiel Menalet. Atlas Eclipticus werd gecomponeerd in 1961 en is geïnspireerd op de sterrenhemel. In de partituur staan geen tempo-aanduidingen. De dirigent bepaalt de lengte van het stuk. Eigenlijk zijn de enige aanduidingen in de partituur of er korte of lange noten moeten worden gespeeld en of die hard of zacht moeten klinken.

U hoorde van John Cage zijn Atlas Ecliptikas uit 1961. Het tweede stuk van dit programma is van Richard Rijnvos en is getiteld Mappamondo. Dit werk is geschreven voor stem, tuba en ensemble. Mappamondo is gebaseerd op het verhaal van de middeleeuwse monnik Fra Mauro. Deze werkte aan een unieke wereldkaart, uitsluitend gebaseerd op verhalen en getuigenissen van zeevaarders en kooplieden. Het klooster bevond zich op het eiland San Michele, vlakbij Venetië. Later deed dit eiland dienst als gemeentelijke begraafplaats. Hier liggen onder meer Sergej Diaghilev, Igor Stravinsky en Luigi Nono begraven. U hoort Modello 62, onder leiding van Ezequiel, aangevuld met Menelet Maurits Draaier, bariton, en Arne Visser, tuba.

mijn cel hier in San Michele met uitzicht op de lagune, krijg ik het gevoel een vogel te zijn die bang is zijn nest te verlaten. Aan de andere kant van deze omsloten wateren, beschut als ze zijn tegen de razernij van Adriatische stormen, leeft een wereld van hartstocht en lijden voort. Ik, die deze geborgen plek tot mijn vesting heb gemaakt. Men zegt dat ik over meer wereldkennis zou beschikken dan welke levende ziel dan ook. Geruchten over mijn werk bereiken de verste uithoeken van de wereld. Mensen die gewoonlijk niet met mij in contact zouden treden, doen dat nu wel omdat ze hun kennis willen delen. Dit schenkt mij veel voldoening. Het betekent dat er anderen zijn die net zo afgelegen leven als ik, die zich verplicht voelen mij de vruchten van hun onderzoekingen voor te leggen, hoe eenzijdig die ook uiteindelijk mogen blijken. We zijn geestelijk verwanten geworden en ploegen dezelfde akker voor het lente wordt. Elke ontmoeting met een vreemd ras heeft me voorzien van nieuwe inzichten in het afbeelden van een imaginair landschap. Recente bezoekers hebben bevestigd wat ik reeds lang vermoedde, dat er zich buiten het denkraam waarmee ik zo vertrouwd ben, bepaalde waarnemingslagen bevinden die ik niet eerder had ervaren. Fra Mauro, zeg ik soms tegen mijzelf, deze kaart verzwakt je geest. Je bent verslaafd geraakt aan de observaties van andere mensen.

Je bent niet jezelf, maar een mengsel van anderen. Het leidt geen twijfel dat ik me in het verleden aangetrokken voelde tot de verslagen van reizigers met een onbevooroordeelde blik. Deze mensen hadden verslagen mee teruggebracht, waarin de wereld werd beschreven op basis van hun getuigenissen en niet zozeer van het effect ervan op hun ziel. Ik op mijn beurt had hun informatie vertaald in herkenbare kustlijnen. Het wezen van geografische nauwkeurigheid. Onnodig te zeggen dat deze kaart van mij buiten alle proportie is gegroeid. De vier hoeken van de aardbol zijn nu gevuld met een onomschrijfbare hoeveelheid kennis die ik voorheen buiten haar blikveld zou hebben beschouwd. Mijn kaart neemt mij geheel in beslag door wat ze niet toont. Steeds wanneer ik er naar kijk, raak ik geboeid door wat nog niet binnen de randen is opgenomen. Ik honger naar meer kennis, nieuwe landen te ontdekken, mensen, hun zeden. De vervaardiging van mijn kaart heeft een dimensie aangenomen die in mijn eerste aanzet geen rol speelde. Al had ik natuurlijk wel verwacht dat de informatie die ik ontving bij tijd en wijle tegenstrijdig zou zijn. Nu al begint mijn kaart overladen te raken met een berg tegenstrijdige opvattingen. Dit kon ook niet uitblijven wanneer je feiten verzamelt die niet kunnen worden geverifieerd. Maar ik had niet verwacht zoveel meditatieve kennis te ontvangen. Kennelijk wilden mijn correspondenten alleen overbrengen wat zij belangrijk achten voor de voltooiing van mijn taak. Ik bleef zitten met de knagende twijfel of ik wel een juist beeld van de wereld kreeg. Kon het zijn dat ik verkeerd was geïnformeerd? Was de wereld wel anders dan ik haar was gaan zien. Elk individu dat ooit had geleefd droeg bij aan de evolutie van de aarde, aangezien zijn observaties deel uitmaakten van haar groei. Zo bezien was de wereld een plek volledig uit gedachten samengesteld, steeds veranderend, zichzelf constant vernieuwend, door het proces waarin de mensheid haar eigen werkelijkheid overpeinst. Dit bracht me op het idee een kaart te modelleren die elke categorie

maar ook in het ontbreken van die omschrijving van de land steeds preciezer wordt. Ik wilde dat mijn kaart de aarde in de hemel en de hemel op aarde zou laten zien. Een kaart die als model voor alle kaarten zou dienen, verspreid over ruimte en tijd. Ik hoopte zoals hier dat een dergelijke kaart tot de geboorte van een andere kaart zou leiden en vervolgens weer een. Zodra ik de boot bij de aanlegstijl zie aanmeren, begin ik mij af te vragen wie er aan land komt om mij datgene te overgeven wat het tijdens zijn omzwervingen heeft aanschouwd. Het leven geeft zijn oorsprong prijs op het moment dat hij voet aan wal zet en zijn mantel recht trekt. Daaronder ligt een deel van de waarheid verborgen, als een zwaard. Geduld. Ik heb er zoveel van nodig als ik maar kan opbrengen. Het mag dan lijken of de wereld binnen een handbereik is, maar ook dat is een illusie. Ik moet oppassen er niet van uit te gaan dat alles wat ik hoor volledig weergeeft dat zich daar buiten bevindt. Aan het andere eind van een bergketen of aan de oevers van een afgelegen haven. Ik ben een gevangene geworden van kennis, overspoeld als ik ben door een overdaad aan feiten. Mensen overstelden mij met wat ze weten en realiseren zich amper hoezeer hun ervaring mij verandert. Het is alsof ik slachtoffer ben geworden van hun verlangen mij te verzekeren van het unieke van hun visie. Wie ik ben wordt betekenisloos, gelet op hun behoefte de eigen verslaving aan het verrassingselement te rechtvaardigen. Ik vraag me af of dit de manier is waarop de wereld verandert, hoe zij zich elke keer opnieuw manifesteert. Niet als een planeet in haar hemelse baan, maar als een conjunctie van gedachten in de ruimte. Hoe staat het met mijn wereld? Uitgespreid en golvend ligt zij op tafel, een enorme ring van onbegaanbaar terrein.

Bij het schijnsel van een kaars lijken kustlijnen heel lichtjes voor mijn ogen te trillen. Ze pulseren gelijk de beweging van eindeloze onzichtbare getijden. Ik weet in mijn hart, in de verste uithoeken van mijn persoon, dat de kaart die op het punt staat zich voor mijn ogen te ontvouwen, eens en voor altijd de omkant van mijn wereld zal blootleggen. Het kan mij zelfs niet worden ontnomen, behalve op het moment van mijn dood die me achtervolgt, juist wanneer ik probeer bezit te nemen van de wereld in al haar tijdloosheid.

hebben al deze ijdele en nimmer aflatende ondervragingen mij dichter bij het begrijpen van de ware aard van de wereld gebracht. Al haar veelvormigheid heeft geleid tot een zekere verwondering, zoveel ik wil toegeven. Toch blijf ik zitten met het gevoel dat ik in een onmetelijk vacuüm leef, omgeven door leegte, alsof mijn verlangen dit aanvaarden vruchteloos is gebleken. Ik staar naar de kaart en begin een portret van mijzelf te zien.

eenzaamheid zweeft rond haar contouren, net als rond mijn hoofd, en verheldert wat ik zie. Zowel de kaart als ik klampen ons vast aan de onzichtbaarheid van wat we vertegenwoordigen. Ook wordt de spanning tussen ons niet veroorzaakt door mijzelf en de kaart, maar door de versmelting van die twee. De kaart en ik zijn één. Ik tuur naar de grote lege plekken op mijn kaart die nog op verheldering wachten. Hun uitgestrektheid weerhoudt me, en toch weet ik dat zij de

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag het tweede deel van een aantal live-opnames die we maakten tijdens het Festival November Music 2008, dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. De komende maanden gaan we ongeveer 18 uur live-opnames van dit festival uitzenden. Nou, vandaag kunt u luisteren naar een deel van het concert van de FC Jongbloed. Het hele concert dat violist en componist Marijn Simons gaf samen met Sepp Grotenhuis. En tenslotte een concert van het Canadese ensemble Continuum met daarin twee Nederlandse werken. Op woensdagavond 12 november vond in muziekcentrum De Toonzaal het jaarlijks concert plaats van FC Jongbloed. Een jong ensemble van het Tilburgse Fontis Conservatorium onder leiding van Arnold Marinussen. Onder de titel Vrije Vogels werden er premières uitgevoerd van zowel de afdeling geïmproviseerde als van de afdeling klassieke muziek. Vandaag hoort u twee nieuwe werken van studenten van de afdeling klassieke muziek. We beginnen met Tableau de guerre van Evert van Meerode. Daarna een intermezzo waarin deel uit het vierde strijkkwartet van Béla Bartók en dat wordt gespeeld door het Cobra Quartet. Vervolgens het werk Essere preso nel gorgo della passione van Fred Momotenko. Maar we beginnen met FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinussen.

Dat was tot slot van het concert van FC Jongbloed, de wereldpremière van Essa represa nel gorgo della passione van Fred Momotenko. We hoorden een opname uit het muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Op vrijdagmiddag 14 november vond in dezelfde zaal een concert plaats onder de titel Marijn Simons, componist en violist. En op het programma drie werken van Simons zelf en werken van de Amerikaan John Adams en de Schotse componist James McMillan. We beginnen met het driedelige Road Movies uit 1995 van John Adams. Het is een roadtrip voor viool en piano. Het werk bestaat uit drie delen: Relaxed Groove, Meditative en 40% Swing. Luistert u naar Marijn Simons viool en Sepp Grotenhuis piano.

Road Movies van John Adams. Het werk werd uitgevoerd door Marijn Simons viool en Sepp Grotenhuis piano. We luisteren naar een live-opname die we maakten tijdens het festival November Music 2008. Marijn Simons en Sepp Grotenhuis speelden ook drie werken van de Schotse componist James McMillan. McMillan is een componist en dirigent waarmee Marijn Simons een grote vriendschapsband onderhoudt en met wie hij regelmatig optreedt. Achtereenvolgens hoort u After the Tryst uit 1988, A Different World uit 1995 en Kiss on Wood uit 1993.

Kiss on Hood besloot dit blokje composities van James McMillan. U hoorde Sepp Grotenhuis, piano en Marijn Simons, viool. Dit is de Concertzender met Concertzender Live en u luistert naar opnamen die wij maakten tijdens het festival November Music 2008. We zijn nu toe aan 4 werken van Marijn Simons zelf. 3 werken stonden op het programma en het laatste werkje, Mariachi, die Atitit. Tocca uit 2004 was de toegift. Maar we beginnen met Capriccio voor Stan en Ollie uit 1996. Daarna Bass Continuous uit 2007. En Sonata voor een Odd Couple uit 2008. Wederom Sepp Grotenhuis, piano en Marijn Simons, viool.

Dit is de Concertzender met het programma Pak Rammel. Vandaag staan alle programma's in het teken van Concertzenderarchiefopname van het November Music Festival 2005. Het hedendaags muziekfestival November Music is een internationaal festival dat zich afspeelt in 3 landen, België, Duitsland en Nederland. In Nederland vinden de meeste concerten plaats in 's-Hertogenbosch. De Concertzender maakte daar het afgelopen jaar opname van bijna alle concerten. 1 concert werd opgenomen door de VPRO en een deel daarvan gaan we zo dadelijk uitzenden. Op 17 november 2005 werd het festival officieel geopend met een concert van het Berlijnse ensemble Zeitkratzer. Marco Siciliani en Rudy Trouvé kregen van November Music de opdracht om werken voor dit ensemble te schrijven. Het 3e stuk op het programma is van de Duitse componist Karsten Nicolai. Maar luister eerst naar Spice Melange van de Nederlandse componist Marco Siciliani. Hier is Zeitkratzer en dat bestaat uit Reinhold Friedel, artistiek leider en piano, Burkhard Schlotthauer, viool, Anton Lukosevice, cello, Uli Philipp, contrabas, Frank Kratkowski, klarinetten, Hayden Chisholm, rieten en fluit, Frans Houtsinger, trompet, Mark Weiser, elektronica, Maurice de Martin, slagwerk en Ralf Mainz, techniek.

Dat was Zeitkratzer met de wereldpremière van One for Romy van de Belgische componist Rudy Trouvé op 17 november 2005 tijdens het festival November Music in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Dit programma werd samengesteld door Kees van de Wiel. De opname werd voor de VPRO gemaakt door Mark Broer en alle gegevens over deze themaavond van de Concertzender zijn natuurlijk terug te vinden op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En dit is het derde programma met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008, dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We gaan de komende maanden ongeveer 18 uur live opnames van dit festival uitzenden. En vandaag kunt u luisteren naar een concert van het ensemble Sigurat, met drie premières van Brabantse componisten en een 5 kwartier durende geluidssculptuur van Anthony Fiumara. Op zondagmiddag 16 november vonden er in het muziekcentrum De Toonzaal 3 concerten plaats rond componisten en sopraansaxofonist Theo Louvendi. Het concert van Theo Louvendi's ensemble Sigurat, waar u nu naar gaat luisteren, was geheel gewijd aan die November Music compositieopdrachten. U hoort allereerst Tumbleweed van Mete Erker. En in dit stuk verwerkt Erker invloeden uit de traditionele Boliviaanse muziek voor de bezetting panfluit, blokfluit, zang en slagwerk. Luistert u naar het ensemble Sigurat met Tumbleweed van Mete Erker.